0: Wim van Egmond.
1: De top 50, de Miamigo top 50, wel te verstaan van 25 september 1976. Even een tussentijdsoverzicht geven. Berliner Show, It's Better Than Working Out, nummer 39. Nico Haak met Moezijn op 38. De Vares nieuw, Heaven Must Be Missing an Angel. 36, George Baker Selection, The Wild Birds. Penny McLean, The Devil's Eyes op 35, nieuw, helaas niet aanwezig. En dat geldt ook voor John Spencer met Call It Love op nummer 34. We kwamen Oma Arie tegen op nummer 33. En op 32 Engeland Jen en John Ford Golly. And I've really loved to see you tonight. En dit is nummer 31. Afkomstig van 38. Julio Iglesias en El Amor.

0: uitzending die als de beste kwaliteit van dames en heren confectie aan halve prijs. Twee stuks halen, één betalen. Dat is Standing, het grootste confectiebedrijf van België. Standing Aalst. Twee stuks halen, één betalen.
1: Mi amigos, lieveling.

0: De opvolger van Let Your Love Flow. De Bellamy Brothers van 25 naar 30. En de Satin Sheets.
1: Mi amigos lieveling.
0: En die vinden wij in de derde week van 22, of van 32 bedoel ik, naar 29. G. Vincent Edwards.

Queen. And you're my best friend. In de achtste week van 19 naar 28. Toen nog met Annie Schilder. En persoonlijk vond ik eigenlijk dat zij erbij hoorde te blijven. Maar goed, het ging toen anders. In de tweede week van 34 naar 27. Mon Amour.

ook een lieveling geweest. De heren PG's en You Should Be Dancing in de zevende week van 18 naar nummer 26. En dan komen we nu de eerste stipnotering tegen als ik het zo bekijk op mijn lijstje. Rosie en Andres met My Love. Van 33 naar nummer 25.

Komt u binnen, bent aanbeland in het jaar 1976. En precies te zijn 25 september 1976. Daar vonden we op nummer 24 stationair The Wings met Let Em In. En in de laatste week ook stationair, maar dan op nummer 23. Elton John en Kiki Dee en Don't Go Breaking My Heart.

Een maffe maandag, daverende dinsdag, woedige woensdag, denderende donderdag, volle vrijdag of zinderende zaterdag en zalige zondag. Elke dag een gouden dag. Dit is de Mi Amigo Top 50 van toen.

Hier maar dan door. Inderdaad, Jack Jersey. Mooi toch? Jawel, ze zijn heel mooi uiteraard. De Blue Blind Eyed Girl. Ik zat nog eventjes te kijken op die lijst waar ik het kwam. Oh nee, was Ian Matthew. Oh ja, de Blue Blind Eyed Girl. Dit was de Blue Blind Eyed Girl. Nou goed, er zat een oogverschil in. Laten we het daar even ophouden. Tijd voor een overzicht. We vonden op nummer 31 El Amor van Julio Iglesias. Op nummer 30 de Bellamy Brothers met The Seven Seasons, voormalig lieveling. En dat geldt ook voor deze nummer 29, G. Vincent Edwards en Love Hit Me. 28, Queen, You're My Best Friend, Mon Amour van BZN op 27 en op 26 een voormalig lieveling, The Bee Gees en You Should Be Dancing. 25, Rosie en Andres, My Love, The Wings, Let Them In, stationair op 24 en stationair op 23. Vinden wij Elton John en Kiki Lee en Don't Go Breaking My Heart. Nummer 22 in de derde week van 28 afkomstig. Jack Jersey en de Blue Brown Eyed Lady. En dan in de vanaf 14 moet ik zeggen. Naar nummer 21. Doris Georgiadis en Himouni. Plus, dat is ook weer zo'n titel. Af en toe kom je ze wel eens tegen in die top 50. Maar ja, ik heb je al eerder verteld. Dat was niet door de verkoopcijfers. Maar eigenlijk door het inkopen van de hitlijst. Laten we het dan maar even ophouden.

Carwell Madrid bericht over banden Bernards op de Kapelse Steenweg 529 te Ekeren Mariaburg. Montage van autobanden voor particulieren. Uitlijnen en uitbalanceren. Steeds het goedkoopste en alle merken voorradig. Banden Bernards op de Kapelse Steenweg 529 te Ekeren Mariaburg. Het telefoonnummer is 64 61 91.

wordt er automatisch vrolijk van, toch? Afrik Simon. En de Playa Blanca. In de vijfde week van 24 naar 20. In de Mi Amigo Top 50. Van 25 september 1976. Even wat dramatiek. In de derde week van 31 naar 19. Yves Brunet. En Le Matin de Sur la Rivière.